0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaad en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor de eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwestad Radio.
12: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtpopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen, die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitse Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. MDL Fonds. Gezondheid begint in je buik.
7: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages.

Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zeg

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
8: Willen ze een hulphond gedacht?
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iván Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
7: Luister elke zaterdagnacht van 12.

Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein sta je een kwartier in de file. Er is één rijstrook dicht. Op de N15 van Europoort naar de Maasvlakte heb je bij de havens een kleine 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
2: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
1: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
3: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
1: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzamer zeker drukker op de weg. De meeste vertraging is er op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. De vertraging is bijna een kwartier. Net als op de N15 van Europoort naar de Maasvlakte bij Oostvoorne. En op de N218 rijdt het langzaam van Spijkenisse naar Oostvoorne. Voor de aansluiting met de N15, daar heb je ook bijna 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
11: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
12: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
13: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
12: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
13: Het is niet te geloven, hij zit erin!
12: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
14: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
12: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
15: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zou ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
12: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouden Stad Radio.
16: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
17: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Agenda. BR6.
1: Na een succesvolle wintereditie komt er nu een zomereditie van Bierloods Festival op 6 juni van 2 tot 10 uur. Geniet van de heerlijkste craftbieren met meer dan 10 topbrouwers uit de hele wereld en meer dan 70 speciaalbieren. Er is ook ambachtelijk en lokaal eten en sfeervolle muziek. Vergeet niet je ticket te regelen via bierloodsfestival.nl. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy and Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Op de zuidzijde is zaterdagavond een automobilist met zijn voertuig te water geraakt. Volgens omstanders reed de auto met hoge snelheid over de weg. Het ongeval gebeurde in de bocht ter hoogte van Fort Wierikerschans. Daar verloor de bestuurder de controle over het voertuig, waarna de auto rechtdoor schoot en in het water terecht kwam. De bestuurder bleef bij het incident ongedeerd. Na het ongeval moest de man een blaastest afleggen. Uit deze test bleek dat hij te veel alcohol had gedronken. De politie heeft de bestuurder daarop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. De auto is later uit het water gehaald. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het incident. Op woensdag 10 juni verandert Bodegraven-Reeuwijk weer in één grote buitenspeelplek tijdens de Nationale Buitenspeeldag. Tussen 1 uur en 4:30 zijn kinderen samen met hun ouders, verzorgers, van harte welkom om lekker buiten te spelen, te sporten en nieuwe activiteiten te ontdekken. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging, plezier en ontmoeting. Met de buitenspeeldag worden kinderen gestimuleerd om lekker naar buiten te gaan en samen actief bezig te zijn. Even weg van schermen en genieten van een gezellige middag in de buitenlucht. Aanmelden is niet nodig. Kinderen kunnen gewoon langskomen en meedoen aan de activiteiten.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren zo'n 5 minuten vertraging op. Er zijn nog niet zoveel bijzonderheden tijdens deze spits in het westen van het land. Op de A20 is het de drukst richting Gouda. Want bij Moordrecht heb je 10 minuten tijdverlies. En op de A4 naar Amsterdam sta je een kleine 10 minuten in de file tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op zondag 7 juni van 3 tot 5 is er een optreden van Change of Key in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Na een succesvolle kennismaking vorig seizoen komt dit trio terug met een gevarieerd programma. Verwacht bekende countryklassiekers, verrassende pareltjes en eigen nummers. Met een mix van folk, bluegrass en blues brengen ze nostalgie en ontdekking. Geniet van hun plezier, passie en humor. Entree is gratis, maar reserveer even via hetgroenehardhuis.nl. Tot zondag om 3:00.
2: Zaterdag 6 juni, van 10:00 tot 5:00, is iedereen welkom om het SDWA-jubileum te vieren bij Kila aan de Groendijk in Driebrugge. Vanaf 9:30 start met het opstellen en bewonderen van de brommertocht. Het programma gaat verder met een kofferbakmarkt om 10:00, braderie en koffie met gebak om 10:30, bingo om 11:00 en de weilandspelen om 12:30. Vanaf 11:00 zijn er diverse kinderactiviteiten, zoals een silent disco, karaoke, circus étoile en illusionist Alfredo Lorenzo. Het muziekprogramma start om 3:00 met diverse artiesten, bands en DJ's. Tot zaterdag 6 juni om 10:00.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
2: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
1: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
3: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
1: De man die in Italië vastzat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter in de provincie Cuneo in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn tot nu toe niet veel bijzonderheden tijdens deze ochtendspits. De meeste vertraging is er op de A4 naar Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Zoeterwoude-Dorp sta je een kwartier in de file. Op de A20 rijdt het langzaam naar Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht heb je zo'n 10 minuten tijdverlies. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je tussen Gouda en Nieuwerbrug ook een kleine 10 minuten in de file. Verder heb je ruim 5 minuten oponthoud op de N207 van Bergambacht naar Alphen aan de Rijn. Daar staat file voor de aansluiting met de N457. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
11: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
12: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Petra en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda. BR6.
1: Heb jij een talent dat gezien mag worden? Of je nu zingt, danst, rapt, beatboxt, stand-up comedian bent, toneel speelt of iets totaal anders? Dit is jouw kans. Solo, als duo of met je crew, alles mag. Het podium is voor jou. Het open podium van het Evertshuis is dé plek om te stralen voor publiek. Meedoen is gratis. Iedereen is welkom, als je maar plezier hebt. Op zaterdag 6 juni om 2:00 in de middag. Entree gratis. Op 7 juni is het weer tijd voor de GP van Monaco bij F1 Café in de zon. Een echt spektakel op het krappe stratencircuit. Bij de een geliefd, bij de ander gehaat. Wie houdt zijn bolide uit de muur? En wie steekt er als eerste over de streep? Beleef het op het grootste scherm van Bodegraven, samen met andere racefans. Zondag 7 juni van 2 tot 5 uur bij Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Op de zuidzijde is zaterdagavond een automobilist met zijn voertuig te water geraakt. Volgens omstanders reed de auto met hoge snelheid over de weg. Het ongeval gebeurde in de bocht ter hoogte van Fort Wierikerschans. Daar verloor de bestuurder de controle over het voertuig, waarna de auto rechtdoor schoot en in het water terecht kwam. De bestuurder bleef bij het incident ongedeerd. Na het ongeval moest de man een blaastest afleggen. Uit deze test bleek dat hij te veel alcohol had gedronken. De politie heeft de bestuurder daarop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. De auto is later uit het water gehaald. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het incident. Op woensdag 10 juni verandert Bodegraven-Reeuwijk weer in één grote buitenspeelplek tijdens de Nationale Buitenspeeldag. Tussen 1 uur en 4:30 zijn kinderen samen met hun ouders, verzorgers, van harte welkom om lekker buiten te spelen, te sporten en nieuwe activiteiten te ontdekken. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging, plezier en ontmoeting. Met de buitenspeeldag worden kinderen gestimuleerd om lekker naar buiten te gaan en samen actief bezig te zijn. Even weg van schermen en genieten van een gezellige middag in de buitenlucht. Aanmelden is niet nodig. Kinderen kunnen gewoon langskomen en meedoen aan de activiteit.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A4 naar Amsterdam heb je wel een kwartier oponthoud tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp. Verder sta je 10 minuten in de file op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En op de A44 sta je ook 10 minuten vast van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. Op de N334 van Wassenaar naar Zoeterwoude bij de Corbulo-tunnel, daar heb je 10 minuten tijdverlies tussen de knooppunten Ommedijk en Hofvliet. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Zaterdag 6 juni van 10 uur tot 5 uur is iedereen welkom om het SDWA jubileum te vieren bij Kila aan de Groendijk in Driebrugge. Vanaf 9:30 start met het opstellen en bewonderen van de Brommertocht. Het programma gaat verder met een kofferbakmarkt om 10:00, braderie en koffie met gebak om 10:30, bingo om 11:00 en de weilandspelen om 12:30. Vanaf 11:00 zijn er diverse kinderactiviteiten, zoals een silent disco, karaoke, circus étoile en illusionist Alfredo Lorenzo. Het muziekprogramma start om 3:00 met diverse artiesten, bands en DJ's. Tot zaterdag 6 juni om 10:00. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy and Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10:00 vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: En god, waar blijf je nou?
2: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
4: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
3: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espreya en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de La Espreya zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
5: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
3: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel dagelijkse files worden korter, maar op de A4 is nu een ongeluk gebeurd van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein heb je daardoor 25 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden richting Rotterdam kan via de A13 vanuit Den Haag. En op de A16 sta je nog vast van Rotterdam naar Breda, tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
8: Waar vind ik nieuwe mensen?
7: Vragen over groei.
9: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
7: Of vragen waar je niet omheen kunt.
10: Hoe behoud ik mijn mensen?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
13: Dinsdagavond 8 uur.
14: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
13: Dinsdagavond 8 uur.
14: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
13: Dinsdagavond 8 uur.
14: De muziekexperts. Live op BRSS.
15: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Vrijdag 5 juni om 8 uur geeft muziekvereniging Oefening Baart Kunst uit Driebrugge een themaconcert Ode aan de Wierikke. Samen met het SDWA Waarder Driebrugge op het Kila-terrein. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het SDWA. Laat je verrassen door een feestelijk programma met onder andere Bella Ciao, My Way en The Greatest Showman. Het belooft een mooie avond te worden. Kila-terrein, de Groendijk 15, Driebrugge. Tot dan. Na een succesvolle wintereditie komt er nu een zomereditie van Bierloods Festival op 6 juni van 2 tot 10 uur. Geniet van de heerlijkste craftbieren met meer dan 10 topbrouwers uit de hele wereld en meer dan 70 speciaalbieren. Er is ook ambachtelijk en lokaal eten en sfeervolle muziek. Vergeet niet je ticket te regelen via bierloodsfestival.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Op de zuidzijde is zaterdagavond een automobilist met zijn voertuig te water geraakt. Volgens omstanders reed de auto met hoge snelheid over de weg. Het ongeval gebeurde in de bocht ter hoogte van Fort Wierikerschans. Daar verloor de bestuurder de controle over het voertuig, waarna de auto rechtdoor schoot en in het water terecht kwam. De bestuurder bleef bij het incident ongedeerd. Na het ongeval moest de man een blaastest afleggen. Uit deze test bleek dat hij te veel alcohol had gedronken. De politie heeft de bestuurder daarop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. De auto is later uit het water gehaald. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het incident. Op woensdag 10 juni verandert Bodegraven-Reeuwijk weer in één grote buitenspeelplek tijdens de Nationale Buitenspeeldag. Tussen 1 uur en 4:30 zijn kinderen samen met hun ouders, verzorgers, van harte welkom om lekker buiten te spelen, te sporten en nieuwe activiteiten te ontdekken. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging, plezier en ontmoeting. Met de buitenspeeldag worden kinderen gestimuleerd om lekker naar buiten te gaan en samen actief bezig te zijn. Even weg van schermen en genieten van een gezellige middag in de buitenlucht. Aanmelden is niet nodig. Kinderen kunnen gewoon langskomen en meedoen aan de activiteit.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: BR6. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog maar een paar files. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Hoogmade en Leidschendam nog 5 minuten oponthoud. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je ook nog 5 minuten in de file tussen Bodegraven en Nieuwerbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zondag 7 juni van 3 tot 5 is er een optreden van Change of Key in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Na een succesvolle kennismaking vorig seizoen komt dit trio terug met een gevarieerd programma. Verwacht bekende countryklassiekers, verrassende pareltjes en eigen nummers. Met een mix van folk, bluegrass en blues brengen ze nostalgie en ontdekking. Geniet van hun plezier, passie en humor. Entree is gratis, maar reserveer even via hetgroenehardhuis.nl. Tot zondag om 3:00.
2: Zaterdag 6 juni, van 10:00 tot 5:00, is iedereen welkom om het SDWA-jubileum te vieren bij Kila aan de Groendijk in Driebrugge. Vanaf 9:30 start met het opstellen en bewonderen van de brommertocht. Het programma gaat verder met een kofferbakmarkt om 10:00, braderie en koffie met gebak om 10:30, bingo om 11:00 en de weilandspelen om 12:30. Vanaf 11:00 zijn er diverse kinderactiviteiten, zoals een silent disco, karaoke, circus étoile en illusionist Alfredo Lorenzo. Het muziekprogramma start om 3:00 met diverse artiesten, bands en DJ's. Tot zaterdag 6 juni om 10:00.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait, en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. He?

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op zondag 7 juni van 3 tot 5 is er een optreden van Change of Key in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Na een succesvolle kennismaking vorig seizoen komt dit trio terug met een gevarieerd programma. Verwacht bekende countryklassiekers, verrassende pareltjes en eigen nummers. Met een mix van folk, bluegrass en blues brengen ze nostalgie en ontdekking. Geniet van hun plezier, passie en humor. Entree is gratis, maar reserveer even via hetgroenehardhuis.nl. Tot zondag om 3 uur. Vrijdag 5 juni om 8 uur geeft muziekvereniging Oefening Baart Kunst uit Driebrugge een themaconcert Ode aan de Wierikke. Samen met het SDWA Waarder Driebrugge op het Kila-terrein. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het SDWA. Laat je verrassen door een feestelijk programma met onder andere Bella Ciao, My Way en The Greatest Showman. Het belooft een mooie avond te worden. Kila-terrein, de Groendijk 15, Driebrugge.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Op de Zuidzijde is zaterdagavond een automobilist met zijn voertuig te water geraakt. Volgens omstanders reed de auto met hoge snelheid over de weg. Het ongeval gebeurde in de bocht ter hoogte van Fort Wierikerschans. Daar verloor de bestuurder de controle over het voertuig, waarna de auto rechtdoor schoot en in het water terecht kwam. De bestuurder bleef bij het incident ongedeerd. Na het ongeval moest de man een blaastest afleggen. Uit deze test bleek dat hij te veel alcohol had gedronken. De politie heeft de bestuurder daarop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. De auto is later uit het water gehaald. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het incident. Op woensdag 10 juni verandert Bodegraven-Reeuwijk weer in één grote buitenspeelplek tijdens de Nationale Buitenspeeldag. Tussen 1 uur en 4:30 zijn kinderen samen met hun ouders, verzorgers, van harte welkom om lekker buiten te spelen, te sporten en nieuwe activiteiten te ontdekken. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging, plezier en ontmoeting. Met de buitenspeeldag worden kinderen gestimuleerd om lekker naar buiten te gaan en samen actief bezig te zijn. Even weg van schermen en genieten van een gezellige middag in de buitenlucht. Aanmelden is niet nodig. Kinderen kunnen gewoon langskomen en meedoen aan de activiteit.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Heb jij een talent dat gezien mag worden? Of je nu zingt, danst, rapt, beatboxt, stand-up comedian bent, toneel speelt of iets totaal anders? Dit is jouw kans. Solo, als duo of met je crew, alles mag. Het podium is voor jou. Het open podium van het Evertshuis is dé plek om te stralen voor publiek. Meedoen is gratis. Iedereen is welkom, als je maar plezier hebt. Op zaterdag 6 juni om 2:00 in de middag. Entree gratis. Op 7 juni is het weer tijd voor de GP van Monaco bij F1 Café in de zon. Een echt spektakel op het krappe stratencircuit. Bij de een geliefd, bij de ander gehaat. Wie houdt zijn bolide uit de muur? En wie steekt er als eerste over de streep? Beleef het op het grootste scherm van Bodegraven, samen met andere racefans. Zondag 7 juni van 2 tot 5 uur bij Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen, zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met Van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van Van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Luister elke zaterdagnacht.

0: Agenda. BR6.
1: Na een succesvolle wintereditie komt er nu een zomereditie van Bierloods Festival op 6 juni van 2 tot 10 uur. Geniet van de heerlijkste craftbieren met meer dan 10 topbrouwers uit de hele wereld en meer dan 70 speciaalbieren. Er is ook ambachtelijk en lokaal eten en sfeervolle muziek. Vergeet niet je ticket te regelen via bierloodsfestival.nl. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy and Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Op de zuidzijde is zaterdagavond een automobilist met zijn voertuig te water geraakt. Volgens omstanders reed de auto met hoge snelheid over de weg. Het ongeval gebeurde in de bocht ter hoogte van Fort Wierikerschans. Daar verloor de bestuurder de controle over het voertuig, waarna de auto rechtdoor schoot en in het water terecht kwam. De bestuurder bleef bij het incident ongedeerd. Na het ongeval moest de man een blaastest afleggen. Uit deze test bleek dat hij te veel alcohol had gedronken. De politie heeft de bestuurder daarop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. De auto is later uit het water gehaald. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het incident. Op woensdag 10 juni verandert Bodegraven-Reeuwijk weer in één grote buitenspeelplek tijdens de Nationale Buitenspeeldag. Tussen 1 uur en 4:30 zijn kinderen samen met hun ouders, verzorgers, van harte welkom om lekker buiten te spelen, te sporten en nieuwe activiteiten te ontdekken. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging, plezier en ontmoeting. Met de buitenspeeldag worden kinderen gestimuleerd om lekker naar buiten te gaan en samen actief bezig te zijn. Even weg van schermen en genieten van een gezellige middag in de buitenlucht. Aanmelden is niet nodig. Kinderen kunnen gewoon langskomen en meedoen aan de activiteiten.
0: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Na een succesvolle wintereditie komt er nu een zomereditie van Bierloods Festival op 6 juni van 2 tot 10 uur. Geniet van de heerlijkste craftbieren met meer dan 10 topbrouwers uit de hele wereld en meer dan 70 speciaalbieren. Er is ook ambachtelijk en lokaal eten en sfeervolle muziek. Vergeet niet je ticket te regelen via bierloodsfestival.nl. Zaterdag 6 juni, van 10 uur tot 5 uur, is iedereen welkom om het SDWA-jubileum te vieren bij Kila aan de Groendijk in Driebrugge. Vanaf 9:30 start met het opstellen en bewonderen van de Brommertocht. Het programma gaat verder met een kofferbakmarkt om 10 uur, braderie en koffie met gebak om 10:30, bingo om 11 uur en de weilandspelen om 12:30. Vanaf 11 uur zijn er diverse kinderactiviteiten, zoals een silent disco, karaoke, circus étoile en illusionist Alfredo Lorenzo. Het muziekprogramma start om 3 uur met diverse artiesten, bands en DJ's. Tot zaterdag 6 juni om 10 uur.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer, nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Vrijdag 5 juni om 8 uur geeft muziekvereniging Oefening Baard Kunst uit Driebrugge een thema

concert Ode aan de Wierikken. Samen met het SDWA Waarder Driebrugge op het Kila-terrein. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het SDWA. Laat je verrassen door een feestelijk programma met onder andere Bella Ciao, My Way en The Greatest Showman. Het belooft een mooie avond te worden. Kila-terrein, de Groendijk 15, Driebrugge. Tot dan. Heb jij een talent dat gezien mag worden? Of je nu zingt, danst, rapt, beatboxt, stand-up comedian bent, toneel speelt of iets totaal anders? Dit is jouw kans. Solo, als duo of met je crew, alles mag. Het podium is voor jou. Het open podium van het Evertshuis is dé plek om te stralen voor publiek. Meedoen is gratis. Iedereen is welkom, als je maar plezier hebt. Op zaterdag 6 juni om 14:00 PM. Entree gratis.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Op de zuidzijde is zaterdagavond een automobilist met zijn voertuig te water geraakt. Volgens omstanders reed de auto met hoge snelheid over de weg. Het ongeval gebeurde in de bocht ter hoogte van Fort Wierikerschans. Daar verloor de bestuurder de controle over het voertuig, waarna de auto rechtdoor schoot en in het water terecht kwam. De bestuurder bleef bij het incident ongedeerd. Na het ongeval moest de man een blaastest afleggen. Uit deze test bleek dat hij te veel alcohol had gedronken. De politie heeft de bestuurder daarop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. De auto is later uit het water gehaald. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het incident. Op woensdag 10 juni verandert Bodegraven-Reeuwijk weer in één grote buitenspeelplek tijdens de Nationale Buitenspeeldag. Tussen 1 uur en 4:30 zijn kinderen samen met hun ouders, verzorgers, van harte welkom om lekker buiten te spelen, te sporten en nieuwe activiteiten te ontdekken. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging, plezier en ontmoeting. Met de buitenspeeldag worden kinderen gestimuleerd om lekker naar buiten te gaan en samen actief bezig te zijn. Even weg van schermen en genieten van een gezellige middag in de buitenlucht. Aanmelden is niet nodig. Kinderen kunnen gewoon langskomen en meedoen aan de activiteiten.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: 9. De regioagenda.
1: Op 7 juni is het weer tijd voor de GP van Monaco bij F1 Café in de zon. Een echt spektakel op het krappe stratencircuit. Bij de een geliefd, bij de ander gehaat. Wie houdt zijn bolide uit de muur? En wie steekt er als eerste over de streep? Beleef het op het grootste scherm van Bodegraven, samen met andere racefans. Zondag 7 juni van 2 tot 5 uur bij Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buukman-Schier van Aagje Financial Consultancy and Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees.
8: Truus hier, hoe gaat het?
7: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
8: Wel eens aan een hulphond gedacht?
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
14: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op zondag 7 juni van 3 tot 5 is er een optreden van Change of Key in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Na een succesvolle kennismaking vorig seizoen komt dit trio terug met een gevarieerd programma. Verwacht bekende countryklassiekers, verrassende pareltjes en eigen nummers. Met een mix van folk, bluegrass en blues brengen ze nostalgie en ontdekking. Geniet van hun plezier, passie en humor. Entree is gratis, maar reserveer even via hetgroenehardhuis.nl. Tot zondag om 3 uur.
2: Zaterdag 6 juni, van 10 uur tot 5 uur, is iedereen welkom om het SDWA-jubileum te vieren bij Kila aan de Groendijk in Driebrugge. Vanaf 9:30 start met het opstellen en bewonderen van de Brommertocht. Het programma gaat verder met een kofferbakmarkt om 10 uur, braderie en koffie met gebak om 10:30, bingo om 11 uur en de weilandspelen om 12:30. Vanaf 11 uur zijn er diverse kinderactiviteiten, zoals een silent disco, karaoke, circus étoile en illusionist Alfredo Lorenzo. Het muziekprogramma start om 3 uur met diverse artiesten, bands en DJ's. Tot zaterdag 6 juni om 10 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Op de Zuidzijde is zaterdagavond een automobilist met zijn voertuig te water geraakt. Volgens omstanders reed de auto met hoge snelheid over de weg. Het ongeval gebeurde in de bocht ter hoogte van Fort Wierikerschans. Daar verloor de bestuurder de controle over het voertuig, waarna de auto rechtdoor schoot en in het water terecht kwam. De bestuurder bleef bij het incident ongedeerd. Na het ongeval moest de man een blaastest afleggen. Uit deze test bleek dat hij te veel alcohol had gedronken. De politie heeft de bestuurder daarop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. De auto is later uit het water gehaald. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het incident. Op woensdag 10 juni verandert Bodegraven-Reeuwijk weer in één grote buitenspeelplek tijdens de Nationale Buitenspeeldag. Tussen 1 uur en 4:30 zijn kinderen samen met hun ouders, verzorgers, van harte welkom om lekker buiten te spelen, te sporten en nieuwe activiteiten te ontdekken. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging, plezier en ontmoeting. Met de buitenspeeldag worden kinderen gestimuleerd om lekker naar buiten te gaan en samen actief bezig te zijn. Even weg van schermen en genieten van een gezellige middag in de buitenlucht. Aanmelden is niet nodig. Kinderen kunnen gewoon langskomen en meedoen aan de activiteiten.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De N210 Schoonhoven-Rotterdam is dicht bij Krimpen aan de IJssel door een ongeluk. De weg is nu in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Agenda. BR6.
1: Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy & Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl. Op 7 juni is het weer tijd voor de GP van Monaco bij F1 Café in de zon. Een echt spektakel op het krappe stratencircuit. Bij de een geliefd, bij de ander gehaat. Wie houdt zijn bolide uit de muur? En wie steekt er als eerste over de streep? Beleef het op het grootste scherm van Bodegraven, samen met andere racefans. Zondag 7 juni van 2 tot 5 uur bij Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
8: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda. BR6.
1: Na een succesvolle wintereditie komt er nu een zomereditie van Bierloods Festival. Op 6 juni van 2020.

tot 10 uur. Geniet van de heerlijkste craftbieren met meer dan 10 topbrouwers uit de hele wereld en meer dan 70 speciaalbieren. Er is ook ambachtelijk en lokaal eten en sfeervolle muziek. Vergeet niet je ticket te regelen via bierloodsfestival.nl. Op zondag 7 juni van 3 tot 5 is er een optreden van Change of Key in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Na een succesvolle kennismaking vorig seizoen komt dit trio terug met een gevarieerd programma. Verwacht bekende countryklassiekers, verrassende pareltjes en eigen nummers. Met een mix van folk, bluegrass en blues brengen ze nostalgie en ontdekking. Geniet van hun plezier, passie en humor. Entree is gratis, maar reserveer even via hetgroenehardhuis.nl. Tot zondag om 3.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Op de zuidzijde is zaterdagavond een automobilist met zijn voertuig te water geraakt. Volgens omstanders reed de auto met hoge snelheid over de weg. Het ongeval gebeurde in de bocht ter hoogte van Fort Wierikerschans. Daar verloor de bestuurder de controle over het voertuig, waarna de auto rechtdoor schoot en in het water terecht kwam. De bestuurder bleef bij het incident ongedeerd. Na het ongeval moest de man een blaastest afleggen. Uit deze test bleek dat hij te veel alcohol had gedronken. De politie heeft de bestuurder daarop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. De auto is later uit het water gehaald. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het incident. Op woensdag 10 juni verandert Bodegraven-Reeuwijk weer in één grote buitenspeelplek tijdens de Nationale Buitenspeeldag. Tussen 1 uur en 4:30 zijn kinderen samen met hun ouders, verzorgers, van harte welkom om lekker buiten te spelen, te sporten en nieuwe activiteiten te ontdekken. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging, plezier en ontmoeting. Met de buitenspeeldag worden kinderen gestimuleerd om lekker naar buiten te gaan en samen actief bezig te zijn. Even weg van schermen en genieten van een gezellige middag in de buitenlucht. Aanmelden is niet nodig. Kinderen kunnen gewoon langskomen en meedoen aan de activiteit.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: BR6. The next train will be leaving from platform 1.

0: agenda.
1: Vrijdag 5 juni om 8 uur geeft muziekvereniging Oefening Baart Kunst uit Driebrugge een themaconcert Ode aan de Wierikken. Samen met het SDWA Waarder Driebrugge op het Kila-terrein. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het SDWA. Laat je verrassen door een feestelijk programma met onder andere Bella Ciao, My Way en The Greatest Showman. Het belooft een mooie avond te worden. Kila-terrein, de Groendijk 15, Driebrugge. Tot dan. Heb jij een talent dat gezien mag worden? Of je nu zingt, danst, rapt, beatboxt, stand-up comedian bent, toneel speelt of iets totaal anders? Dit is jouw kans. Solo, als duo of met je crew, alles mag. Het podium is voor jou. Het open podium van het Evertshuis is dé plek om te stralen voor publiek. Meedoen is gratis. Iedereen is welkom, als je maar plezier hebt. Op zaterdag 6 juni om 14:00 PM. Entree gratis.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. 2 van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro... omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Zaterdag 6 juni van 10 uur tot 5 uur is iedereen welkom om het SDWA jubileum te vieren bij Kila aan de Groendijk in Driebrugge. Vanaf 9:30 start met het opstellen en bewonderen van de Brommertocht. Het programma gaat verder met een kofferbakmarkt om 10 uur, braderie en koffie.

Koffie met gebak om 10:30, bingo om 11:00 en de weilandspelen om 12:30. Vanaf 11:00 zijn er diverse kinderactiviteiten, zoals een silent disco, karaoke, circus étoile en illusionist Alfredo Lorenzo. Het muziekprogramma start om 3:00 met diverse artiesten, bands en DJ's. Tot zaterdag 6 juni om 10:00. Heb jij een talent dat gezien mag worden? Of je nu zingt, danst, rapt, beatboxt, stand-up comedian bent, toneel speelt of iets totaal anders? Dit is jouw kans. Solo, als duo of met je crew, alles mag. Het podium is voor jou. Het open podium van het Evertshuis is dé plek om te stralen voor publiek. Meedoen is gratis. Iedereen is welkom, als je maar plezier hebt. Op zaterdag 6 juni om 14:00 in de middag. Entree gratis.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Op de Zuidzijde is zaterdagavond een automobilist met zijn voertuig te water geraakt. Volgens omstanders reed de auto met hoge snelheid over de weg. Het ongeval gebeurde in de bocht ter hoogte van Fort Wierikerschans. Daar verloor de bestuurder de controle over het voertuig, waarna de auto rechtdoor schoot en in het water terecht kwam. De bestuurder bleef bij het incident ongedeerd. Na het ongeval moest de man een blaastest afleggen. Uit deze test bleek dat hij te veel alcohol had gedronken. De politie heeft de bestuurder daarop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. De auto is later uit het water gehaald. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het incident. Op woensdag 10 juni verandert Bodegraven-Reeuwijk weer in één grote buitenspeelplek tijdens de Nationale Buitenspeeldag. Tussen 1 uur en 4:30 zijn kinderen samen met hun ouders, verzorgers, van harte welkom om lekker buiten te spelen, te sporten en nieuwe activiteiten te ontdekken. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging, plezier en ontmoeting. Met de buitenspeeldag worden kinderen gestimuleerd om lekker naar buiten te gaan en samen actief bezig te zijn. Even weg van schermen en genieten van een gezellige middag in de buitenlucht. Aanmelden is niet nodig. Kinderen kunnen gewoon langskomen en meedoen aan de activiteit.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee korte files in het westen van het land op dit moment. Om te beginnen de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dezelfde A20 de andere kant op, van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen Knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met ook daar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy and Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl. Op 7 juni is het weer tijd voor de GP van Monaco bij F1 Café in de zon. Een echt spektakel op het krappe stratencircuit. Bij de een geliefd, bij de ander gehaat. Wie houdt zijn bolide uit de muur? En wie steekt er als eerste over de streep? Beleef het op het grootste scherm van Bodegraven, samen met andere racefans. Zondag 7 juni van 2 tot 5 uur bij Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In het westen van het land zien we ook de eerste files van de spits ontstaan. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen bijna 10 minuten extra reistijd. De A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Leidschendam en Den Haag, ook nog eens 5 minuten vertraging. Verder valt op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 10 minuten vertraging. En de andere kant op, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel op de A20. Ook daar doe je er bijna 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Vrijdag 5 juni om 8 uur geeft muziekvereniging Oefening Baart Kunst uit Driebrugge een themaconcert Ode aan de Wierikken. Samen met het SDWA Waarder Driebrugge op het Kila-terrein. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het SDWA. Laat je verrassen door een feestelijk programma met onder andere Bella Ciao, My Way en The Greatest Showman. Het belooft een mooie avond te worden. Kila-terrein, de Groendijk 15, Driebrugge. Tot dan. Op zondag 7 juni van 3 tot 5 is er een optreden van Change of Key in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Na een succesvolle kennismaking vorig seizoen komt dit trio terug met een gevarieerd programma. Verwacht bekende countryklassiekers, verrassende pareltjes en eigen nummers. Met een mix van folk, bluegrass en blues brengen ze nostalgie en ontdekking. Geniet van hun plezier, passie en humor.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Op de zuidzijde is zaterdagavond een automobilist met zijn voertuig te water geraakt. Volgens omstanders reed de auto met hoge snelheid over de weg. Het ongeval gebeurde in de bocht ter hoogte van Fort Wierikerschans. Daar verloor de bestuurder de controle over het voertuig, waarna de auto rechtdoor schoot en in het water terecht kwam. De bestuurder bleef bij het incident ongedeerd. Na het ongeval moest de man een blaastest afleggen. Uit deze test bleek dat hij te veel alcohol had gedronken. De politie heeft de bestuurder daarop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. De auto is later uit het water gehaald. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het incident. Op woensdag 10 juni verandert Bodegraven-Reeuwijk weer in één grote buitenspeelplek tijdens de Nationale Buitenspeeldag. Tussen 1 uur en 4:30 zijn kinderen samen met hun ouders, verzorgers, van harte welkom om lekker buiten te spelen, te sporten en nieuwe activiteiten te ontdekken. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging, plezier en ontmoeting. Met de buitenspeeldag worden kinderen gestimuleerd om lekker naar buiten te gaan en samen actief bezig te zijn. Even weg van schermen en genieten van een gezellige middag in de buitenlucht. Aanmelden is niet nodig. Kinderen kunnen gewoon langskomen en meedoen aan de activiteit.
0: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits inmiddels goed begonnen. Inmiddels bijna zo'n 90 kilometer file. Gelukkig zijn de meeste file dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Maximaal zo'n 10 minuten. Wat wel opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Hoek en Roelofarensveen eerst 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. En een stukje verderop in dezelfde richting, in ieder geval richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid ook nog eens 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Na een succesvolle wintereditie komt er nu een zomereditie van Bierloods Festival op 6 juni van 2 tot 10 uur. Geniet van de heerlijkste craftbieren met meer dan 10 topbrouwers uit de hele wereld en meer dan 70 speciaalbieren. Er is ook ambachtelijk en lokaal eten en sfeervolle muziek. Vergeet niet je ticket te regelen via bierloodsfestival.nl. Vrijdag 5 juni om 8 uur geeft muziekvereniging Oefening Baart Kunst uit Driebrugge een themaconcert Ode aan de Wierikken. Samen met het SDWA Waarder Driebrugge op het Kila-terrein. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het SDWA. Laat je verrassen door een feestelijk programma met onder andere Bella Ciao, My Way en The Greatest Showman. Het belooft een mooie avond te worden. Kila-terrein, de Groendijk 15, Driebrugge.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelderdoom in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland Ye niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NA Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer en dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits in volle gang inmiddels met zo'n 75 kilometer file. Twee files hebben meer vertraging dan 10 minuten en die staan beide op de A4. Om te beginnen Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A4 in dezelfde richting, maar dan tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Ook daar nog eens een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei?
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt?
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Regioagenda.
1: Na een succesvolle wintereditie komt er nu een zomereditie van Bierloods Festival op 6 juni van 2 tot 10 uur. Geniet van de heerlijkste craftbieren met meer dan 10 topbrouwers uit de hele wereld en meer dan 70 speciaalbieren. Er is ook ambachtelijk en lokaal eten en sfeervolle muziek. Vergeet niet je ticket te regelen via bierloodsfestival.nl. Op 7 juni is het weer tijd voor de GP van Monaco bij F1 Café in de zon. Een echt spektakel op het krappe stratencircuit. Bij de een geliefd, bij de ander gehaat. Wie houdt zijn bolide uit de muur? En wie steekt er als eerste over de streep? Beleef het op het grootste scherm van Bodegraven, samen met andere racefans. Zondag 7 juni van 2 tot 5 uur bij Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.

0: Dit is BR6 met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Op de Zuidzijde is zaterdagavond een automobilist met zijn voertuig te water geraakt. Volgens omstanders reed de auto met hoge snelheid over de weg. Het ongeval gebeurde in de bocht ter hoogte van Fort Wierikerschans. Daar verloor de bestuurder de controle over het voertuig, waarna de auto rechtdoor schoot en in het water terecht kwam. De bestuurder bleef bij het incident ongedeerd. Na het ongeval moest de man een blaastest afleggen. Uit deze test bleek dat hij te veel alcohol had gedronken. De politie heeft de bestuurder daarop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. De auto is later uit het water gehaald. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het incident. Op woensdag 10 juni verandert Bodegraven-Reeuwijk weer in één grote buitenspeelplek tijdens de Nationale Buitenspeeldag. Tussen 1 uur en 4:30 zijn kinderen samen met hun ouders, verzorgers, van harte welkom om lekker buiten te spelen, te sporten en nieuwe activiteiten te ontdekken. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging, plezier en ontmoeting. Met de buitenspeeldag worden kinderen gestimuleerd om lekker naar buiten te gaan en samen actief bezig te zijn. Even weg van schermen en genieten van een gezellige middag in de buitenlucht. Aanmelden is niet nodig. Kinderen kunnen gewoon langskomen en meedoen aan de activiteit.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is ook in onze regio in volle gang. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid 13 kilometer file met een kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunneke en Woerden rijdt het langzaam en staat er stil over 17 kilometer. Ook dat kost je een half uur. Het is weer druk op de N207 Alphen aan de Rijn-Bergambacht bij Gouda voor industriegebied Gouwenstroom 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de N209 Rotterdam-Hazerzouden voor industriegebied Hoefweg-Zuid. Ook daar nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Zaterdag 6 juni van 10 uur tot 5 uur is iedereen welkom om het SDWA jubileum te vieren bij Kila aan de Groendijk in Driebrugge. Vanaf 9:30 start met het opstellen en bewonderen van de brommertocht. Het programma gaat verder met een kofferbakmarkt om 10 uur, braderie en koffie met gebak om 10:30, bingo om 11 uur en de weilandspelen om 10:30. Vanaf 11 uur zijn er diverse kinderactiviteiten, zoals een silent disco, karaoke, circus étoile en illusionist Alfredo Lorenzo. Het muziekprogramma start om 3 uur met diverse artiesten, bands en DJ's. Tot zaterdag 6 juni om 10 uur. Op zondag 7 juni van 3 tot 5 is er een optreden van Change of Key in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Na een succesvolle kennismaking vorig seizoen komt dit trio terug met een gevarieerd programma. Verwacht bekende countryklassiekers, verrassende pareltjes en eigen nummers. Met een mix van folk, bluegrass en blues brengen ze nostalgie en ontdekking. Geniet van hun plezier, passie en humor. Entree is gratis, maar reserveer even via hetgroenehardhuis.nl. Tot zondag om 3 uur.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
2: We gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
1: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
4: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
3: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
4: Het is niet te geloven, hij zit erin!
3: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
5: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
3: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
6: Oh! Hij ging de pijnen zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
3: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
7: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
11: Waar vind ik nieuwe mensen?
10: Vragen over groei.
12: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
10: Of vragen waar je niet omheen kunt.
13: Hoe behoud ik mijn mensen?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Iedereen, hele goede maandagavond weer en welkom weer bij een uurtje Bob Poetsen op. Zoals elke maandagavond heet ik u van harte welkom. En zeg ik tegen u, uit volle borst. Ja.
1: Aloha.
0: Aloha. Ja, het was eventjes geleden natuurlijk. Ik ben lekker 2 weken op vakantie geweest. Dus 2 maandagen was ik er niet. En ja, dat hebben we wel weer goed gedaan hoor. Schotland is een prachtig land. Maar ja, we zitten nou weer lekker in de studio. Een stukje warmer als in Schotland, moet ik heel eerlijk bekennen. Maar ik heb er wel weer zin in. Want ja, wat hebben we allemaal vandaag? We hebben natuurlijk van het soort die je niet zo vaak hoort. En daar beginnen we altijd mee natuurlijk. Dat komt halverwege. We behandelen de top 40 van 1989... van vandaag. En we hebben natuurlijk beginnen altijd met een link. Ja, en daar waren we al een beetje mee begonnen. Harry Styles, The Man of the Moment. Maar ja, wat heeft hij met plaat 2 en plaat 3 te maken? Dat is dan weer de vraag natuurlijk. Maar wat zijn plaat 2 en plaat 3? Nou, laten we die maar dan in gaan starten.

Ja. En heb je de link gevonden? Zo moeilijk was hij niet. Het is natuurlijk Amerikaans. En van het vrouwelijke geslacht. Daar ging het voornamelijk over. We eindigden met de Pointer Sisters. All American Girls uit 1981. Daarvoor hadden we de Guess Who. En niet te verwarren met The Who. Want The Guess Who, dat is een Canadese band. En The Who was natuurlijk een Engelse band. Met American Woman. Die later ook nog werd gecoverd door Lenny Gravitz in 1999. Die haalde de top 40 niet. Maar dit origineel uit 1970 wel degelijk. En dat haalde ook nog eens de vijfde plaats. Lenny Gravitz noemde ik net. De vader dus van Zoe Gravitz. En dat is weer de vriendin van Harry Styles. En daar begonnen we mee met zijn American Girls. Ja, en wat ik al zei, the man of the moment. Hij maakt Amsterdam gek 10 keer in de arena. Maar ook even zoveel en even zo vaak in te spotten in Amsterdam. Gewoon in het wild. En genoeg te doen. Maar American Girls of Woman was er natuurlijk dan de link. En dan pakken we meteen maar door naar de top 40. Want we zouden deze week behandelen de week 21. Oftewel de week waar 1 juni 1989 in was. Daarin hadden we maar liefst 19 zakkers. 14 stijgers en 4 nieuwe binnenkomers. 4 superstippen en 11 stippen. Dus ja, als je dan steeg, dan steeg je wel met een stukje. En wat waren dan die nieuwe binnenkomers? It's the First Time van Lois Lane. Die kwam nieuw binnen op 35. My Brave Face van Paul McCartney. Nieuw binnen op 30. That's How I'm Living. Tony Scott. Nieuw binnen op 28. En de hoogste nieuwe binnenkomer. En dat gaat dan ook weer toevallig over het vrouwelijk geslacht. I'm Every Woman. Van Chaka Khan. Dat was de hoogste nieuwe binnenkomer. Dan wel in de remixversie. De 1989 remixversie. Want het origineel is natuurlijk van 79. Maar hij kwam in ieder geval als hoogste binnen op 26. Met een stip. Dan pakken we nog even de superstippen erbij. Stevie Wonder die steeg 11 plaatsen van 32 naar 21 met Free. 12 plaatsen winst voor Forever Your Girl van Paula Abdul. Van 31 naar 19. Ook 12 plaatsen winst. I Want It All van Queen. Van 23 naar 11. En 6 plaatsen winst voor Wendy en Lisa. Met Singing Lali Lali. Maar goed, en dan pakken we nog eventjes snel de top 5 erbij. Paradise City bleef stabiel op 5 van Guns N' Roses. I'll Beg Your Pardon. Con Can. Die steeg van 6 naar 4. Suckend van 2 naar 3. Wonderful van Putty en Staff. Me, Myself and I. Die knalde de top 3 binnen.

De La Soul van 4 naar 2 en stabiel op 1, Eternal Flame. Maar we beginnen het blok met Queen. I want it all. Oh nee, sorry. Ja, het was natuurlijk Chaka Khan.

Kakaan dus in de 1989 remix. Deze zou uiteindelijk nog op de tweede plek komen. 12 weekjes nog top 40. Ja, en ik kondigde de volgende al aan. Ja, nu is het hem echt. Queen met I Want It All.

Ook 10 weken top 40 voor I Want It All. We zouden de tweede plek per gemachtigen. En degene die nu op 2 stond, deze week, was De La Soul. Het was meteen ook de allergrootste hit. De eerste en de allergrootste hit die ze hadden in Nederland. Me, Myself en I die steeg van 4 naar 2. En zou een week later de nummer 1 positie halen. Daarna zouden nog 6 nummers in de top 40 volgen. Maar dit was echt de allergrootste hit. Me, Myself en I.

tijd, 10 weken, top 40. Hoogste notering dus een 1. Maar ja, dat was nog niet deze week. Want in deze week hadden we dus nog een andere nummer 1. Die stond in totaal 16 weken in de top 40. Waarvan 7 weken nummer 1. Het gaat om dit nummer.

mooie stem van Susanna Hoffs. En samen met de Bengals, of zij was natuurlijk een van de Bengals, Eternal Flame. Prachtig nummer. Ja, dat was dus de nummer 1 in 1989. En we gaan meteen maar weer een draai aan het rad geven om te kijken waar we volgende week op uitkomen. Oeh, de stof vliegt er vanaf. Ja, als je er 2 weken niet bent, dan gaat dat hard. Oeh, en volgens mij mag ik helemaal de stoffige kelder zien. Het is 1967 geworden. 1967. Ja, nou ja, dat gaan we maar doen dan.

Another met featuring 55's Ultra, Talk to You. Ja, en dan zijn we alweer toe aan van het soort die je niet zo vaak hoort. En ja, ik had net Harry Styles al bestempeld als Man of the Moment. Maar goed, je hebt er dan ook misschien wel a Woman of the Moment. Want nou ja, hij vult dan 10 keer de arena. Maar er is ook een dame die ook 10 keer diezelfde arena vult. En dat is het voorprogramma van Harry Styles, namelijk Robin. En Robin, geboren in Stockholm als Robin Miriam Carlsen, heeft eigenlijk al in 1998 haar eerste top 40 hit, en dat is deze. Show Me Love. En dat was al een bescheiden hitje. Die behaalde de 23e plek. 6 weken top 40. En die was geschreven door Robin zelf en samen met Max Martin. En geproduceerd door Dennis Pop. En 4 jaar later verschijnt de zangeres opnieuw in de top 40. En dan met het nummer die we zo dan gaan even behandelen. Daarna gaat ze met... In 2007 heeft ze dan weer een 4 jaartjes later, verschijnt het 4e album van Robin, waarop dit nummer staat. With Every Heartbeat. En dat is denk ik wel de allergrootste hit die ze heeft gehad in de top 40. Het haalde de 7e plek in de top 40. Stond 14 weken... In de lijst der lijsten. Daarna heeft ze nog wel diverse nummers gemaakt. Die hebben allemaal helaas de top 40 niet gehaald. Ja, en 3 dus wel. Waarvan ik er 2 dus al liet horen. En de derde, dat is Keep This Fire Burning. En dat is afkomstig van haar 3e album. Don't Stop The Music. En dat nummer verscheen in Australië. Echter onder een ander nummer. Of andere titel, By Your Side. Waarom? Nou, omdat er op dat moment van de release bosbranden waren. Enorme bosbranden in Australië. En Keep This Fire Burning, ja, dat maakt het dan niet beter op. Maar goed, het is wel nog steeds de titel hier. Robin dus. Keep This Fire Burning. In van het soort die je niet zo vaak hoort.

Ja, en dan zijn we er weer met de agenda. Wat is er allemaal op muzikaal vlak te doen komende week in de regio? En dan beginnen we al vroeg deze week. Op donderdag is er in de theaterbakkerij een muziek bingo. En de theaterbakkerij is natuurlijk in Gouda. Het festivalseizoen is natuurlijk ook begonnen. En dat betekent ook het zomerspektakel in Alphen aan de Rijn. Vrijdag, zaterdag en zondag treden daar heel veel artiesten op. Ik geef voor de vrijdag al een paar. De Michael Jackson Tribute Band met Jared Grant. Maar ook Brainpower, Mart Hoogkamer, Humphrey Basilio, de man natuurlijk van The Voice. Maar ook April Darby. Voor de zaterdag is dat Direct Kensington, de Bee Gees bij Main Chords. Rondé, Prinses en de Geit en de Outsiders. En op het voorterrein, ook niet mis, de Turfy Gang, BNR, Russo, de Nachtdienst, DJ Ayen, Club Venus, DJ Stage, Huuk Pang op Muziek Bingo. En voor de zaterdag op de mainstage Zoe, Levi, Fleming, de 3J's, Yves Berendsen en helemaal top. Dus er is in ieder geval genoeg te doen daar zo. Voor de rest is er ook nog op de vrijdag in Roos. Sips en Sounds met DJ Roos. In Alphen aan de Rijn op de vrijdag in het Castellum. Legend Remastered. En zij doen Queen, A Night at the Opera. In Gouda, in So What, heb je de band Plunder. En in de theaterbakkerij undercover sessies van Phil Collins. Dan nog de zaterdag in het Evertshuis, open podium. Dus zang, dans en bijvoorbeeld cabaret, alles kan. Meld je aan bij het Evertshuis. In de Brug, op de zaterdag in Reewijk. Roots Celebration 2026. In Boskoop, in The Cube, daar heb je Cure Tribute door I Found The Cure. En ik zag ook trouwens nog in Roos, ook nog op de zaterdag, een muziekbingo. In Alphen, in het Bonifatius, daar heb je het koor CSN. En zij doen een versie van het Jungle Book. En wat hebben we verder dan nog? In de Gouda, in So What, daar is een Cape Pop Dance Night. En dan de zondag nog in het Groene Harthuis treedt op de Traditional Country Trio met Change of Key. En in Swing Gouda heb je Crazy Croco Muziek Bingo. Nou, dat is er allemaal te doen op muzikaal vlak komende week.

Ja, ze zingen het al. Girls are everywhere. Girls are everywhere. Moments of whatnot. Zo is de hele uitzending een beetje ingenomen door de girls. Want dit was girls. We hadden Every Woman van Chaka Khan. En natuurlijk The Link. Dat waren ook allemaal veelal girls, zo niet women. Dus zo zit het hele uitzending een beetje doorspekt. Maar goed, dit is de laatste. Dit is dan geen dame. Dit is Armin van Helden. Met You Don't Even Know Me. En mogelijk het laatste nummer van dit uur.

0: dat was dan alweer het einde van Bob Poets op. Aflevering 164. Volgende week maandag zijn we natuurlijk weer. Zometeen na het journaal gast uit de streek. U hoort mij dan weer volgende week met een nieuwe linkplaat met de top 40 dus van 1967. En natuurlijk van het soort die je niet zo vaak hoort. Ik wens u nog een hele fijne maandagavond en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
3: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
2: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beiden is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar graad of 15. Morgen is bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
11: Welkom bij Gast uit de Streek van zaterdag 9 mei 2026. Met achter de knoppen natuurlijk Arjen Doelman, ik Jerika Olstorn als uw gastvrouw. En we hebben vandaag een bijzondere gast. Ze kwam in 1965 op 21-jarige leeftijd naar Nederland. Ze reisde alleen vanuit Suriname. Sindsdien werkte ze in Gouda als verpleegster. Als verpleegster en vervolgens als, heeft ze als al 40 jaar een schoonheidssalon. Bij ons is Shanta de Wit. Welkom, Shanta.
12: Hallo.
11: Hallo. Even voor de luisteraar. Wij kennen elkaar ook al 40 jaar.
12: Klopt.
11: Want je bent de moeder van mijn lieve vriendin, Ahilia. Dus ik kom al jaren bij jou over de vloer. Nu raakten wij pas aan de praat en hoorde ik dat jij een heel interessant verhaal hebt.
12: Oké.
11: En daar wilde ik graag meer over weten. Maar laten we even beginnen met een korte introductie. Mm-hmm. Je bent de moeder van 3
12: kinderen. Een tweeling van 46 en een zoon van 56.
11: Ivo?
12: Ivo, ja.
11: En Ahilia en Tanuja.
12: Tanuja, ja.
11: En die hebben niet stilgezeten? Die hebben ook weer kinderen gekregen?
12: Uiteraard, ja. Ja. Hebben allebei, mijn zoon heeft 2 dochters en mijn dochters hebben allebei 2 jongens.
11: Ah, dat is mooi verdeeld.
12: Ja, zeker. Ja.
11: Dus je hebt 6 kleinkinderen?
12: Ik heb 6 kleinkinderen.
11: Ik mag je zeggen?
12: Zeker weten, alsjeblieft.
11: Je hebt 6 kleinkinderen en een man.
12: Ja, gelukkig wel.
11: Leo.
12: Ja.
11: Leo de Wit.
12: Ja.
11: En op dit moment, nou, de luisteraar, zullen we dat gewoon aan de luisteraar overlaten? Je bent in 65 op 21-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. Kunnen ze zelf rekenen wat de leeftijd is? Hoe ziet je leven er nu uit op dit moment?
12: Op dit moment. Zal ik dan ook beginnen? Misschien is het interessant te vertellen van wat voor gezin ik kom. Dat wordt te lang.
11: Nou, nee, straks. Absoluut. Maar ik wil eerst even, want je bent nu... Je werkt nog steeds, klopt dat?
12: Inderdaad, ik heb nog steeds mijn schoonheidssalon. Ik heb afgebouwd tot 3 dagen werk ik dan. Ik heb klanten die al dan 30 jaar bij me komen. Zo. Die hechten zich aan mij en die hebben heel hun levensverhaal bij me neergelegd. Als ik denk stop vandaag of morgen, dan ben ik van plan een boek te gaan schrijven. Met al die verhalen die de mensen aan mij hebben verteld in alle verhalen. Vertrouwen.
11: Ah, eigenlijk een soort barmanfunctie.
12: Ja, absoluut. Ja, ja, ze houden van mij, ze geven om mij en daarom blijven ze bij mij komen. En ik ben niet zo commercieel bezig, want ik doe 's morgens 1 behandeling en dan drink ik gezellig een kopje koffie met de mensen en dan ga ik verder met mijn behandeling. En 's middags doe ik hetzelfde, dus dan neem ik heel veel tijd voor de mensen. Dus zeg maar, ik doe maar 2 behandelingen per dag. Verder niet.
11: Nee.
12: En ik hou heel veel vrije tijd. Ik heb een hele grote familie. Ik heb 6 zussen. En ik had 5 broers, waarvan nu 3 in leven zijn. 2 wonen in Suriname nog. En mijn oudste broer woont hier. Dus,
11: en van de zussen?
12: Zussen wonen allemaal hier.
11: Allemaal naar Nederland gekomen?
12: Ja, allemaal.
11: En de kleinkinderen? Hebben die een belangrijke rol in je leven?
12: Mijn kleinkinderen?
11: Ja.
12: Ik hou heel veel van mijn kleinkinderen. En ze zijn ook gehecht aan mij. En ze komen graag bij mij. Ik verwen ze altijd. Ze mogen altijd snoep van mij. Ik heb altijd heel veel snoep in huis. En ze mogen ook zeggen wat ze willen eten.
11: Ah, ja. Wat leuk. Dus er is ook tijd voor de kleinkinderen?
12: Zeker weten.
11: En dat je nog steeds werkt? Je hebt niet zoiets van, ik ga lekker op de bank...
12: Helemaal niet.
11: Geraniums naar buiten kijken.
12: Nee, nee, absoluut niet. Dat is mijn leven niet. Ik ga graag met mensen om en ik ben graag bezig. En ben ik klaar met mijn werk, pak ik de fiets, maak ik een rondje door de stad. En dan loop ik een stukje, wat goed is voor mijn gezondheid, met mijn fiets. En dan kom ik mensen tegen, zeggen, oh, doet jouw fiets het niet? Jazeker, maar ik moet een stukje bijlopen. En dan... Wat ook soms niet altijd leuk is, doordat ik zoveel mensen ken in al die jaren. Als ik naar de stad ga, dan word ik door iedereen aangehouden. Als ik in de supermarkt kom, ook hetzelfde verhaal. En ik ken ontzettend veel mensen.
11: Ah, wat heerlijk.
12: Ja.
11: En Leo?
12: Nou, Leo die is een druk mannetje, want hij is vervent tennissen. Dus maandagmorgen gaat hij tennissen. Dinsdagmiddag doet hij bloemen bezorgen al 20 jaar bij Dini Blom Atelier, die een internationale bloemist is.
11: En jullie samen? Doen jullie samen ook nog gezellige dingen?
12: Dat komt
11: dingen?
12: Nog. En woensdag gaat hij weer tennissen. En donderdagmiddag gaat hij bridgen. Dan vrijdag is de enige dag dat hij vrij is. En dan doen we samen wel eens samen en gaan lunchen of gaan naar Rotterdam of iets leuks met elkaar doen.
11: Ah.
12: En in het weekend, ik ben iemand die van de stad houdt, Gouda. Dus ik ga zaterdag graag naar de stad. Ik ga mijn boodschapjes doen. Ik kom altijd iemand tegen. Dan ga ik een kopje koffie drinken.
11: Wat heerlijk.
12: Ja,
11: wat leuk. Dus jullie zitten niet stil?
12: Helemaal niet. Ik kan niet stilzitten. Weet je wanneer ik stil zit? S'avonds als we gegeten hebben, we hebben de boel opgeruimd. En dan gaan we om de beurt lekker douchen, je huid verzorgen. En lekker in je nachtpon, gordijnen dicht. En dan ga ik voor de televisie zitten en dan moet niemand mij storen.
11: Dan
12: want ik neem geen telefoon aan.
11: Rust.
12: Dat is mijn rust en mijn plezier, want ik kijk graag tv.
11: Nou, dit is een goede tip voor de luisteraar wellicht. Hoe word ik gezond oud? Blijf bezig en zorg voor rust.
12: Ook, zeker weten.
11: Ja, goed.
12: Ja.
11: Na deze korte introductie wil ik even naar het liedje Jim Reeves.
12: Ja.
11: Distant Drums.
12: Ja.
11: Laten we er eerst naar gaan luisteren en dan vraag ik daarna even wat het voor je betekent.

0: Wat een heerlijk nummer.
1: Ja.
0: Ik kende hem niet.
1: Nee, uiteraard. Toen was je nog niet geboren.
0: En is dit een belangrijk nummer?
1: Nou, moet je eens goed luisteren. Wij woonden in het ziekenhuis. Ik met een paar buitenlandse meisjes. Antilliaanse meisjes. Mm. En we hadden verder geen doel als we vrij waren. Maar we hadden daar een conversatiezaal. En als je dan vrij had, dan gingen we naar de conversatiezaal. En we dit liedje heel veel gedraaid. Ging met elkaar een beetje dansen. Ons tijd verdrijven. Dat is me altijd bijgebleven, dit. Van toen.
0: Nou, dat was precies de vraag die ik je wilde stellen.
1: Ja, ja.
0: Want jij was 21.
1: Ja.
0: Je woonde in Suriname.
1: Ja.
0: Je had een oudere broer, die woonde al in Nederland.
1: Klopt.
0: En jij dacht, ik ga naar Nederland.
1: Nou,
0: hoe ging dat?
1: Nou, het was toen een raar

0: hele grote stukken land waar rijst op geplant werd. En we hadden koeien. En toen zei mijn vader, ik verkoop een koe. Met dat geld betaal ik jouw reis naar Nederland. En ik had mijn broer geschreven dat ik graag wil komen. En toen had mijn broer gezegd van, ik woon op kamers. Kan niet. Maar ja, wij wisten niet wat op kamers is wonen.
1: Dat was een begrip. Wat voor jullie?
0: Wij kenden het niet. Dus ik kom op Schiphol aan in oktober, hartstikke koud.
1: Dus je was niet blij met je baan? En jij dacht, ja, ik ga naar Nederland. Je vader was zo lief om gewoon een koe te verkopen.
0: Ja. En met dat geld heeft hij vliegticket betaald. En toen, mijn broer zegt van...
1: Jij kwam op Schiphol aan.
0: Ja.
1: En toen?
0: Nou ja, hij werd een beetje boos tegen mij.
1: Hij stond daar wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hij zegt, nou, ik ga jou niet meenemen naar mijn huis. En ik breng jou naar een studentenappartement in Rotterdam. Had hij geregeld.
1: Ah, oké. Okay.
0: Nou, er woonden allemaal studenten. En ik werd daar in een kamer neergepoot in mijn uppie. Ik heb 3 dagen geslapen. En kwam eens met eten mij wakker maken. Ik wist niet waar ik was. Ik was gedesoriënteerd.
1: Je had een jetlag.
0: Ja, en verward.
1: Ja.
0: Uiteindelijk kwam ik een beetje bij en heeft mijn broer met mij samen gesolliciteerd in Joosten ziekenhuis in Gouda. En werd gelijk aangenomen.
1: Want dat had je broer wel ook bedacht dan?
0: Ja,
1: voor
0: ja,
1: jou?
0: Ja, had hij. Ja.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Nou, en toen heeft hij me verhuisd naar het ziekenhuis. En daar vroeger woonden de leerlingen allemaal op kamers daar. Intern. Moest.
1: Was intern?
0: Verplicht. Ja, verplicht.
1: Bij de nonnen?
0: Ja. Ja, het is een katholiek ziekenhuis. Dus moest je daar blijven wonen. En zodoende...
1: En zag je je broer dan nog? Af en toe?
0: Weinig. En ik had toch geen contact met mijn familie. Want we hadden geen telefoonverbinding. Geen brieven. Niks. En als je een keer je familie ooit wilde spreken... dan moest je naar zo'n postkantoor. En daar vandaan ging je naar je familie bellen. Maar de familie moest ook van huis uit naar een postkantoor... om te wachten totdat ik belde uit Nederland.
1: Dus je moest eigenlijk via een brief een afspraak maken. Dan ga ik bellen.
0: Ja.
1: En dan was je 21.
0: Ja.
1: En je woonde opeens bij de nonnen.
0: Ja.
1: Met een achtergrond van hindoeïsme.
0: Nou ja, ik ben van huis uit hindoe.
1: Ja.
0: En ben als... maar toen in die tijd had je heel veel fraters die kwamen in die landen... zogenaamd arme mensen een beetje op te vangen en weet ik veel waarvoor. En dan kwamen ze ook bij ons thuis en zei tegen mijn vader... ik wil jouw kinderen katholiek dopen. En toen zegt vader, en ik wil er niks mee te maken hebben... Toen is hij boos weggegaan. Maar goed, wij waren van huis uit hindoe. En hoe ben ik dan...
1: Want nu woonde je dus opeens bij de nonnen.
0: Ja.
1: Want je vertelde net, je ging naar de conversatiezaal. Je had vriendinnen gemaakt?
0: Ja, nou, collega's.
1: Collega's.
0: Ja, verder niks. En eigenlijk ging je om met die buitenlandse meisjes, Antilliaanse waren er 3 en ik 4. En dan gingen we met elkaar om en bleven we vrij. Feestdagen wilden we graag blijven werken, want we hadden geen doel, we hadden geen familie, konden nergens heen. En zo ging je maar door en door. Maar toen kwam ik daar in Joosten ziekenhuis na een poosje te werken. Toen werden ze mij gevraagd, wil jij niet katholiek gedoopt worden? En toen zei ik, nee, nou. En toen hebben ze me zo omgepraat van, het is misschien beter en verstandig. En toen hebben ze in het kapel van Joosten ziekenhuis mij tot katholiek gedoopt.
1: Oké.
0: En dan kan je zeggen van... Je bent jong, je bent bang, je hebt geen familie, je hebt geen inspraak. Dus dat deed je, maar je was nederig.
1: Je was nederig, ja.
0: En gingen we zondags, moest iedereen naar de kerk daar in het ziekenhuis. Nou ja, goed, ik deed gewoon mee. Maar in mijn hart ben ik altijd hindoe gebleven. En zoals jij weet, mijn man, dan Leo, die is katholiek. Ik ga met hem gewoon naar de kerk.
1: Ja.
0: En hij doet met mij mee als ik bij mijn familie feesten, dingetjes. Het gaat allemaal heel simpel en heel gemoedelijk en geen enkel probleem. Maar wat ik een voordeel aan alles had, wij moesten van onze ouders altijd naar een katholieke school. Dat was beter. Dus wij zijn allemaal altijd op een katholieke school geweest.

0: van huis uit.
1: Oh,
0: dus wij wisten dus een en ander over het geloof.
1: Ja. Ja, ja, want je was dus nu opeens... Nou ja, er waren dus vier... Jullie waren met z'n vieren.
0: Mm-hmm.
1: Het eten was anders, het weer was
0: anders.
1: Ja joh,
0: het was koud en ik kreeg eten. En toen kreeg ik rundvlees. Dat had ik nog nooit gezien en gegeten. En toen zeiden de collega's... Je moet wel eten, anders ga je dood van de kou.
1: Oh ja.
0: Weet je, dat soort dingen. En je bent bleu, je bent jong, je bent bang. En ja, want je was bang.
1: Maar wat was die angst dan?
0: Je had niemand om een vraag te stellen. Je had geen familie waar je op kon leunen. Ik deed wat men zei tegen mij. Ik had geen inspraak.
1: Nee, ja. En jij zorgde dus voor de patiënt in het Jozef ziekenhuis?
0: Ja, dat ging prima. En, fantastisch.
1: Want het land was behoorlijk wit in 65.
0: Ja, ja, ik zei toch dat ik werkte dan een dependance van Jozef ziekenhuis. Die was een apart gebouw daarnaast. En dat was het heette Maria Paviljoen. Mm-hmm. Psychische mensen die daar lagen. En die zeiden tegen mij, die gingen mijn armen pakken. Zeiden, zuster, wat ben je goor? Ik zeg, oh, ja, maar ik wist niet wat goor was.
1: Dat was een woord dat je helemaal niet kende.
0: Nooit van gehoord. Dus ik deed mijn ding. Maar ja, goed, het leukste van de anekdote zal ik je ook gelijk maar achteraan vertellen. Toen had je in het ziekenhuis, als je middagdienst had, moest je zelf brood smeren voor de patiënten.
1: Hmm.
0: En het was tegen kerst. Dus had iedereen een krentensnee.
1: Ja.
0: Dus ik had de beurt, dus ik had alles klaargemaakt. En de krentensnee heb ik over een plakje kaas tussen gedaan.
1: Ja.
0: En toen kwam de hoofdzuster op hoge poten naar me toe, zuster van Wingerden. En die zegt, Gangadin. Want mijn meisjesnaam is Gangadin, maar op zijn hindoe is het Gangadin. Maar ik word in Nederland Gangadin genoemd.
1: Ja, dan krijg je wel die harde G'en er natuurlijk bij.
0: Toen zegt ze, wat heb je nou gedaan? Ik zeg, nou, ik zou niet weten wat. Maar je hebt overal kaas tussen gezet. En ik schrok me dood, dus ik deed me... Het zei niks. Maar ik begreep het niet. In plaats van een uitleg van... Wij zijn dat hier in Nederland niet gewend.
1: Dat er kaas tussen een...
0: Ja, we eten in Suriname kaas. Als we krentenbrood eten, doen we kaas tussen.
1: Ja, en dat vonden zij maar niks.
0: Nou ja, ik kreeg ook mijn donder. En, ja. Ze zegt, wat heb je nou gedaan?
1: Maar er was ook een aardige zuster.
0: Zuster Baars, dat is een collega. En die zei op een gegeven moment tegen... Waarom zeg je altijd u tegen mij? Ik zeg, ik ben zo grootgebracht. Alles wat vreemd is, moet je met u aanspreken. Dus je zei tegen je collega's, u? Je zei, ja, dat doen wij in Nederland niet. Maar goed, het was leuk, gezellig. En toen leerde ik nog een Surinaamse verpleegkundige die daar ook werkte.
1: Ja.
0: Vera. En die kwam ook uit Suriname. Maar die was toen met een boot gekomen. En ik heb haar leren kennen. En de rest van mijn leven ben ik met haar... zijn wij bevriend geraakt en met elkaar opgetrokken.
1: Ja, want dat is dan wel fijn dat er iemand is die jouw achtergrond in
0: ja,
1: je land...
0: Ja, later hebben we... Ja, toen ik uit het ziekenhuis was, toen ik mijn zoon geboren werd... en uit eigen huis ging wonen, toen zijn we met elkaar opgetrokken en al die jaren. Maar helaas zijn die allebei overleden al.
1: Ach, ja, helaas.
0: Ja.
1: En hoe heb je Leo leren kennen dan?
0: Nou ja, ik werkte in het ziekenhuis en... En Leo, die woonde op kamers. Want hij hield van harde muziek. En dat vonden zijn ouders niet leuk. Dus kreeg ze ruzie.
1: En wat is harde muziek, de Beatles?
0: Dat zal wel, weet ik veel. Hij is op kamers gaan wonen bij iemand. Ja. Hele aardige mensen. En die man heeft zelfs toen in een concentratiekamp gezeten.
1: Ach.
0: Ja, en is weer later terug kunnen komen. Ik heb ze gekend.
1: Oh.
0: Ja. En die vrouw lag bij ons in het ziekenhuis op de chirurgische damesafdeling. Want je had vroeger man en vrouw apart.
1: Oh, echt?
0: Ja, chirurgische dames en chirurgische mannenafdeling. En ik werkte bij zuster Gerobina. Was een non, een hele mooie, knappe vrouw. En daar werkte ik bij. En Leo kwam daar op bezoek. En als er bezoek was, moesten we alleen thee en koffie rondbrengen. Dan mocht je verder niks doen.
1: Oh, ja.
0: En dan kwam ik daar met koffie en thee. En hij was op bezoek en had hij mij gezien. En ik ken die man niet, want je bent jong, je bent bang, je bent bleu. Wil een kopje koffie? En dan ging je weer gauw verder.
1: Ja.
0: En die zoon van die mevrouw, die gaf een vijf. Het heette vroeger een vijf, een feestje vijf.
1: Een vijf, ja.
0: Hij zegt, maar dan moet iedere jongen moet wel een meisje meebrengen. Schijnbaar moest dat vroeger zo. Dus die mevrouw zegt, mijn Leo, die woont bij mij in. En mijn zoon geeft een feest. En Leo wil dat jij meegaat met haar. Ik zeg, ik ken heel die man niet. Je kent toch die vent niet? Ja, zo zei ik het niet. Doe een beetje. En toen zeg ze, en ik zeg, nee, ik ken hem niet. Later weer, ja, doet het nou maar, is vertrouwd, is bij mijn zoon, hoef je
1: want
0: niet.
1: Want die patiënt, die vrouw, ja, die daar dus lag,
0: ja,
1: had jij met haar een band? Vond zij jou aardig?
0: Nee, Leo had mij gezien en tegen die vrouw gezegd, je moet die zuster vragen. En toen zegt ze, joh, doe nou maar, het is mijn zoon, het is vertrouwd, wees niet bang. Ik heb het wel gedaan en het was op de haven, was een vuist. En toen, zo heb ik hem leren kennen.
1: Aha.
0: En zo is leven. Ik al 56 jaar getrouwd.
1: Wauw,
0: ja,
1: prachtig.
0: En later heb ik ook, toen ik zwanger was, ongehuwde moeder. Toen mocht ik niet meer in patiënten verzorgen. En dat was een schande.
1: Omdat je een ongehuwde moeder was?
0: Ja.
1: Oh.
0: Dus ik moest van de afdeling af, moest ik naar het laboratorium en dan moest ik daar gaan werken. Heb ik dus ook in het laboratorium ook een hele tijd gewerkt. Want het was een schande, een ongehuwde moeder in het ziekenhuis patiënten verzorgen.
1: Dat kon niet
0: toen.
1: Oh.
0: Nou ja, zo is het
1: gegaan. Werd je verbannen naar een laboratorium?
0: Ja. Ze hebben me niet ontslagen.
1: Nou, ja.
0: Nou, daar heb ik ook een deel van mijn werk geleerd. Er waren hele lieve, aardige collega's die ik af en toe nog tegenkom.
1: Oh,
0: ja,
1: echt?
0: Ja, van toen.
1: Oh,
0: ja.
1: Wat mooi.
0: Ja.
1: Want die eerste vijf, je leerde Leo kennen.
0: Nou, toen hebben we een afspraak gemaakt. Ik kom je halen en bla bla bla. Je kent dat wel. Nou ja, en zo ging het maar.
1: En,
0: maar op een gegeven moment.
1: Maar jij vond hem ook wel leuk. Toen hebben jullie nog vaker afgesproken.
0: Ja.
1: En hij noemde jou, wat je vertelde pas. Hij noemde jou een
0: prinses. Israëlische of ik weet niet.
1: Egyptische
0: prinses.
1: Oh, ja, prachtig.
0: Ja.
1: Ik zou wel eens een foto van je willen zien uit die tijd.
0: Ja?
1: Ja,
0: die
1: dat,
0: heb ik.
1: Dat gaan we eens even opzoeken.
0: Zeker.
1: En toen zijn jullie...
0: Op een gegeven moment ben ik bij zijn ouders ingetrokken.
1: Want je had al een baby gekregen?
0: Nog niet. Ik was bij mijn schoonouders. En toen mijn schoonmoeder kreeg het hele verhaal. Toen is ze op de fiets gestapt, regelrecht naar Joosten ziekenhuis gegaan, naar de directrice en vragen, wat is dat voor een persoon? Zo'n zwarte vrouw.
1: Zo'n zwarte vrouw?
0: Ja. Om te vragen wie ik was.
1: En wat zei de directrice?
0: Nou, niks bijzonders. Ik ben gewoon een mens met vlees en bloed.
1: Huh? Dit vind ik wel interessant. Daar wil ik zo even op verder. Laten we eerst even gaan luisteren naar Miss Montreal.
0: Ja.
1: Wil je hem inleiden? Wat vind je mooi aan dit nummer?
0: Ik vind, als ik naar het liedje luister, dan past het in mijn leven.
1: Oké, nou dat vind ik een mooie. We gaan luisteren naar Miss Montreal, Door de Wind.

0: nooit alleen.
1: Prachtig. Wat een mooi nummer. Ja. En je zegt hij past bij me. Omdat je het gevoel hebt dat er veel mensen om je heen staan.
2: Ja.
1: Die van je houden.
2: Ik heb heel veel mensen om me heen. Ik heb een enorme grote familie in Nederland en Suriname. En we zijn heel hecht en houden ontzettend veel van elkaar. We doen heel veel met elkaar. Dan komen ze uit Suriname. We zijn naar India geweest met heel de familie. We zijn met heel de familie naar Amerika geweest. We zijn naar Las Vegas geweest. We zijn
1: in maar er zit in de tekst ook dat je doorzet.
2: Ja.
1: Dat gevoel heb je ook?
2: Ja. Zo ben ik.
1: Ja.
2: Ja, ik.
1: Dat vind ik, daar kom ik straks nog even op terug. Dat vind ik wel een mooie. Want ik wil eerst nog heel even terug naar de zwarte vrouw.
2: Ja.
1: Want je komt dus, je wordt verliefd op een Nederlander.
2: Ja.
1: Een katholiek.
2: Ja.
1: Hij vindt jou een Egyptische prinses.
2: Ja.
1: Maar zijn familie dacht daar anders over.
2: Je praat natuurlijk van zoveel jaar terug. Mensen waren zwarte mensen niet gewend. En mijn schoonmoeder is mijn schoonouders waren fanatieke katholieken. Want mijn schoonvader was kerkmeester. En mijn schoonmoeder had een eigen plekje in de kerk. En die waren heel vroom. En heel fanatiek. Dus daar kan geen andere dingen bij komen. Van een buitenlandse vrouw met een andere huidskleur. Anders denkend, anders leven. En mijn schoonvader discrimineerde enorm. Mijn schoonmoeder minder. En mijn schoonvader vroeg aan mij. Woonde je ook een huis met allemaal bladeren op dak? Rieten dak.
1: Ja. Maar dat kan nog onwetendheid zijn.
2: Dat denk ik wel.
1: Hoe is dat verder dan gegaan? Ik bedoel, want jij kwam daar wel in die familie. Ik bedoel, Leo is wel bij jou gebleven.
2: Ja. En de familie en getrouwd. Mijn schoonouders hebben ook meegedaan. We zijn getrouwd op de haven. En het leven is gewoon gegaan zoals het ging. Ik heb 2 jaar bij mijn schoonouders gewoond. En,
1: maar is die discriminatie, was dat wel voor jou voelbaar?
2: Nee, in die tijd. Nee, het deed me niks. Ik liet de dingen zoals wat mensen van mij vonden. Het deed me niks. Ik heb daar niet wakker van gelegen. Ik zei, je weet niet beter. Toen heb ik daar een poosje gewoond en werkte ik nog in het laboratorium.
1: Dus ze hadden jou wel geaccepteerd?
2: Ja, ik denk dat ze geen keuze hadden.
1: Ja, dat. Oké.
2: Okay. Ja, en ik had nog geen huis. Dus dat is dan gegaan zoals het gegaan is. En heb ik poosje gewoond, hebben we later het huis gekocht. Maar toen ik bij mijn schoonmoeder woonde, toen zei mijn schoonmoeder van, ik ga op Ivo, en je kent Ivo, onze zoon. Ja. Ik let op hem, jij moet gaan werken. Ik begrijp dat. En toen ben ik in Waddinxveen, heb ik een poosje gewerkt.
1: Als verpleegster?
2: Nee, het was een fabriek.
1: Oh.
2: Kabelfabriek heette het. Nou, volgens mij bestaat die nog.
1: Was niet echt bij,
2: hè? In het laboratorium werkte ik. Ja, nee, helemaal niet, maar ik moest toch wat doen. Maar goed, toen ik zwanger was, toen ik nog in het laboratorium werkte, liep ik van de KW weg, elke dag, naar het Jozefziekenhuis, om te gaan werken en terug. Ik had geen fiets. Ik had geen vervoer, dus liep ik elke dag.
1: Ja.
2: Heen en weer.
1: Ja, zwanger.
2: Ja. Ik had geen keus.
1: Nee.
2: Ik wist niet beter. Waar moet ik heen? Ik heb geen vrienden, ik heb niemand. En de familie, ja. Ik heb de familie geaccepteerd. Zoals ze zijn, tot heden toe. Ik kan niet zeggen, heel sympathiek naar mij toe. Maar ik ben vrij flexibel. En meegaan. Ik heb geen wrok. Ik kan niet met een wrok leven. Dus ze hebben meer liefde van mij ontvangen dan ik van hun. Maar dat vind ik niet erg.
1: Nee, dus dan hou je de eer aan jezelf.
2: Precies.
1: Je blijft voor jezelf, bij je eigen normen en waarden.
2: Ja. Ik heb me, zolang ik bij de familie ben, heb ik ze altijd ontvangen. Ik heb ze eten gegeven. Ze zijn altijd welkom bij me. Maar andersom minder. Maar dat doet me niks. Maar ik doe het allemaal voor mijn man.
1: Ja.
2: En hij heeft nu één broer in Australië wonen, al 60 jaar. En hij heeft nog een vrijgezellenbroer. En hij heeft nog een broer van 90. En dus hij heeft nog 3 broers in leven. En ja, ze zijn wel aardig op hun manier.
1: Op hun manier?
2: Ja, maar ik heb geen wrok. Ik ben even aardig. Je kan komen, je kan eten. Trouwens, wij Surinamers, iedereen die binnenkomt kan eten bij mij. Mijn koelkast en mijn diepvries is even groot. En ik heb altijd genoeg eten. Ik heb van huis uit geleerd. Mijn vader zijn. We zijn met 12 kinderen. Als de bedelaar elke week langskomt, moet je een beker rijst geven. Daar kwam die voor. Komt die bedelen.
1: Ja.
2: Elke week. Dus, en wat hadden wij thuis in die tijd? Mijn ouders hebben in de tijd van de slavernij, zijn mijn voorouders valse voorwenselen in een boot, Lalaroek, gestopt. Die is vervoerd vanuit India naar Suriname om als slaaf te komen werken. En de helft is onderweg gestorven door ziektes. Zijn ze aangekomen in Suriname. Zij hebben allemaal, dus de Hindustanen uit India, kregen een stuk land. En dat was jouw leven. En de mannen gingen aan de waren als shower bij de waterkant.
1: Maar wacht even, je opa en oma die zijn uit India gehaald om voor valse voorwenselen?
2: Ja, in de tijd van de slavernij.
1: Die zijn naar Suriname toen de slavernij was afgeschaft?
2: Ja.
1: Zijn zij gehaald om te komen werken?
2: Ja.
1: Maar ze kregen een stuk land of dat was later pas?
2: Ja, als ze daar aankwamen, dan kregen ze een stuk land. Dat is jouw leven. Dus dan moest je daar groenten planten, rijst planten. En dat was jouw kost. Want wat hadden wij thuis toen ik als klein kind? Gingen we rijst planten en gingen groenten planten. We gingen peper planten. En mijn moeder haalde olie uit de kokos. Want je had allemaal kokosbomen. Haalde moeder olie uit. En we kochten alleen zout. En we hadden geen vlees. En dat was ons leven.
1: En, want je komt dus uit een gezin van 12?
2: Ja.
1: En was dat toen ook al een warm nest?
2: Ja. Arm, maar wel warm. Liefdevol.
1: Het was wel dus arm.
2: Ja.
1: Want die opa en oma die zijn dus begonnen met werken op dat land.
2: Mijn ouders. De ouders van mijn vader heb ik niet gekend. Die waren gestorven toen wij geboren waren. Maar de moeder van mijn moeder heb ik wel gekend. En ik heb persoonlijk in mijn buurt heb ik 1, 2, 3, 4, 5 mensen die rechtstreeks uit India gekomen waren. Die heb ik zelf gekend nog. De rest waren allemaal overleden.
1: Hmm. En dan was het dus jouw opa en oma en jouw ouders die werkten op het land?
2: Ja.
1: Maar dus, en jij bent daar opgevoed, jij hebt ook op het land gewerkt?
2: Ja, ik ging rijst planten. Iedereen moest meedoen van het gezin, als kind. En dat was normaal. En vandaar de Hindustan, in Suriname, dus die mensen uit India, wordt genoemd de Hindustanen uit Suriname.
1: Oh ja.
2: In Suriname worden ze Hindustanen genoemd.
1: Ja.
2: Uit mensen uit India. Surinaams-Hindustaans. Want je weet toen Ahilia beëdigd werd, werd het natuurlijk ook voorgelezen wat haar afkomst was, geschiedenis van haar achtergrond is het ook benoemd. Dat weet je. Ja. Surinaams-Hindustaans of Pakistaans. En maar goed, alles ging vredelievend en we hadden arm, we hadden het wel fijn, gezellig. Maar we hadden geen vlees. En wij eten natuurlijk als hindoe zoals ook geen rund.
1: Nee.
2: Alleen misschien één keer in de maand hadden we kipvlees. Dan hadden we kippen hadden we thuis.
1: Ah.
2: Vandaar dat de Hindustanen zijn welgestelde mensen. Niet omdat ik Hindustaan ben. Die mensen hebben in die tijd hele stukken land gehad. Waar de andere volkeren zeggen die hebben zich verrijkt. Maar zo is het ontstaan.
1: Mm.
2: En Hindustanen zijn spaarzaam. Hardwerkend. Ja. En daar ben ik van huis uit gewend.
1: En je ging naar een katholieke school?
2: Ja. Wij moesten allemaal naar katholieke school.
1: En jij vertelde, jij moest heel veel leren over Nederland.
2: Ja, alles. Moesten liedjes zingen over Nederland. In de herfst vallen de bladeren van de bomen. En we moesten alle kaasmarkten, alle haven, de Gouda. Alles over Nederland. Dan kwam ik in Nederland. En dan zeiden de mensen, ik weet niet eens waar Suriname is. Ik zei, wat krijgen we nou? En alles weet ik.
1: Maar wist hoe voelde
2: ik
1: dat dan? Want dan kom je dus weet in Nederland.
2: Niet. Jij weet toch niet beter? Is het toch normaal dat je in Suriname Nederlandse boeken hebt?
1: Ja, en maar deed het dan geen pijn dat
2: nee,
1: wij helemaal als Nederlanders
2: niet
1: helemaal
2: nee,
1: niks?
2: Nee, niks. Gewoon, en in de winter heb je sneeuw. Dus toen ik eerst de sneeuw zag, toen ik in het ziekenhuis was, feest van mij, is dat sneeuw.
1: Je wist niet eens wat het was.
2: Ja, je leest boeken over sneeuw.
1: Ja.
2: De herfst van de bladeren van de bomen gingen zingen. Maar weten wij wat dat is?
1: Oh, ja.
2: Dus toen de eerste keer sneeuw zag, denk ik, oh, is dat dan?
1: Ja.
2: Alle havens.
1: Dus je had wel al van Gouda gehoord?
2: Tuurlijk, we moesten allemaal leren, al die havens. En moet je niet lachen wat ik nou ga zeggen. Enschede, zeiden we, Enschede.
1: Oh, ja.
2: Ja. Omdat we niet beter wisten.
1: Ja.
2: Het is Enschede, Enschede.
1: Ja.
2: Maar wij lachten er niet eens om.
1: Nee, je weet het niet anders.
2: Je weet niet beter.
1: Nee. Maar doet dat achteraf dan ook geen pijn?
2: Van wat?
1: Nou, dat die Nederlanders dus bijna niks over Suriname wisten.
2: Nee, helemaal niet. Dan maar niet. Ik vind het gewoon raar.
1: Ja, je vindt.
2: En wat ik nog raar vind, ik wil het niet vertellen, maar ik maak me wel boos om. Ik ga het nu wel vertellen. Ik vind, ik ben als Nederlandse met een Nederlands paspoort geboren.
1: Mm-hmm.
2: Ja?
1: Ja.
2: En de Nederlands, Surinamers die hier zo lang wonen, in mijn geval, krijgen geen 100% AOW.
1: Oh.
2: Kan me niet schelen, ik zeg het toch.
1: En dat voelt wel als onrecht.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Is dat nog steeds, voelt dat nog steeds als discriminatie?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ben er niet mee eens.
1: Nee. En terecht.
2: Ja. Ik kan toch niks aan doen dat ik een Nederlands paspoort geboren ben. Ik heb toch niet om gevraagd. Suriname was toch een onderdeel van Nederland. En weet je wat gebeurde? Als koningin Juliana daar kwam in Suriname, waren alle scholen vrij. En dan moesten we langs de kant staan. En dan kwam zij met een grote auto langs. We gingen we met vlaggetjes aan me zwaaien. En mijn vader werd boos. Hij zegt van, wat een onzin allemaal. Zij komt hier, wij moeten allemaal paraat staan. En wat brengt ze voor ons? Wat krijgen wij van haar? Wij hebben armoede hier. En dat is wel zo. Vind je het gek dat heel veel mensen toen vertrokken zijn uit Suriname om hier een goed leven te hebben? Vind terecht.
1: Ja. Ja, en daarom ben ik dus dan benieuwd hoe dat dan voelt, dat vanuit Nederland die liefde dan niet terugkomt. En dat jij dan zegt, het doet me niks. Terwijl ik dan denk, het is toch het voelt een beetje oneerlijk.
2: Ik vind het wel. Ik heb er toch niet om gevraagd als Nederlands geboren te worden. Ik heb er toch niet om gevraagd.
1: Nee, maar want doordat jij dat Nederlandse paspoort hebt.
2: Ik bedoel, wij waren Nederlanders toen geboren waren. Behoorden wij Nederland.
1: En dan klopt het niet dat jij niet een heel AOW krijgt.
2: Nee.
1: Nee.
2: Daar word ik boos om.
1: Ja.
2: Dat vind ik onrecht.
1: Ja.
2: Sorry dat ik het zeg.
1: Nee, dat vind ik.
2: Ik ben op een leeftijd bereikt. Ik heb een leven achter de rug. En ik heb zoveel in mijn leven meegemaakt. Dat ik op een punt ben gekomen. Dat ik het gooit er alles uit. Kan me niet schelen.
1: Nou, dat is wel. Want je begint je verhaal met. Je kwam hier. Je was jong en bleu en bang. Dat heb je wel van je af weten te schudden.
2: Helemaal. Ik ben daardoor sterker geworden.
1: En hoe heb je dat jonge, bange meisje van je af weten te schudden naar een sterke, sterke vrouw?
2: Dat zingt toch een liedje dat je gehoord hebt van.
1: Door de wind.
2: Ja. Je gaat door en door, je wordt sterker, je krijgt veel meer energie. Door schande en schade word je wijs, zeggen ze. Doordat je veel hebt meegemaakt, word je alleen maar sterker. Ja. Dan kan je het leven goed aan.
1: Ja, want
2: en ik ben niet bang. Ik ben jaren nederig geweest. Omdat ik bang was. Alleen was. Eenzaam was.
1: En wanneer is dan dat kantelpunt gekomen dat je dacht, ik ben niet meer bang. Ik kan dit
2: het
1: aan.
2: Het gaat vanzelf. In de loop der jaren heen. Het ontstaat. Dan kom je op een moment dat je denkt, zo.
1: Kijk eens wat ik heb gedaan. Is
2: ja.
1: dat het?
2: Ja.
1: Want jij, je kreeg je eerste zoon.
2: Ja.
1: Je hebt een eigen huis.
2: Ja.
1: Je bent ondertussen uit het laboratorium. Je werkt weer als...
2: Nee, ik ben later de zuster Gerobina was hoofd van de afdeling van chirurgische afdeling bij de dames.
1: Mm-hmm.
2: En die kende mij. Ze mocht me heel graag. En hoe komt dat? Doordat ik op kamers woonde en wij waren van huis uit gewend rijst te eten. Die hadden we niet. Dus wij gingen op de kamers een beetje, zo'n pitje gingen we met een, ik woonde samen met een Antilliaans meisje,
1: mm-hmm.
2: gingen we rijst maken op ons kamer. Allerlei hapjes en dingen, omdat we trek in hadden. Stiekem.
1: Ja, ja.
2: Stiekem.
1: Gewoon in goed eten.
2: Ja, maar dat mocht niet. En toen ging ik s'avonds laat, want die nonnen woonden in het ziekenhuis,
1: mm-hmm.
2: allemaal.
1: Ja.
2: Op de Graaf Lorenzweg, is een onderdeel van Joostse ziekenhuis. En toen ging ik s'avonds laat stiekem een beetje eten voor haar brengen. En daardoor was ze gek op mij.
1: Ah.
2: En toen ze directrice werd van bejaardenhuis Savelberg,
1: ja.
2: heeft ze aan mijn vriendin gevraagd, waar is Gangadin? Ze zocht naar mij. En toen zegt mijn vriendin, ze heeft 5,5 jaar in verpleeghuis Bloemendaal gewerkt. En ze wilde nu even rust.
1: Want je had ondertussen Ivo.
2: Ja. Dus, ja. En toen zei ze vragen of ze mij belt. Toen heb ik haar gebeld. Toen zei ze, Gangadin, kom jij bij mij werken 1 avond in de week? Ik zei, nou, ik heb niet zoveel zin, maar ik doe het. Omdat jij me vraagt. En zodoende ben ik 2 avonden in de week gaan werken. Ik heb 10 jaar volgemaakt.
1: Intussen heb jij...
2: Intussen was ik, had ik mijn opleiding schoonheidsspecialiste was ik ook begonnen. Want
1: ja.
2: toen ik in 5,5 jaar... verpleeghuis Bloemendaal werkte. Toen ging de opleiding schoonheidsspecialisten doen in de avonturen.
1: Ja, en toen heb je dus een opleiding erbij gedaan.
2: Ja.
1: Je had een zoontje.
2: Ja, die had ik al.
1: En toen was je zwanger?
2: Toen was ik zwanger van een tweeling. En toen ik in Huizen Zavelberg avonddienst draaide, was ik uiteraard zwanger. En, maar ik voelde me niet goed, maar ik ging bleef werken. Ik heb exact 10 jaar volgemaakt.
1: Ja.
2: Exact. En toen zei zuster Gerubina, wil jij die kinderen bij ons komen dopen? Zeg, oh nee, dat zal mijn man nooit goed vinden. Zeg, mijn man wil naar eigen kerk de kinderen laten dopen.
1: Ja.
2: Dus, en toen, na 10 jaar, ben ik gestopt in Huizen Zavelberg. En heb ik gewacht met de salon te starten. Toen die kinderen 4 waren, toen heb ik ze naar school gebracht. En gelijk diezelfde dag doorgereden naar Kamer van Koophandel ingeschreven. En toen ben ik gestart met mijn schoonheidssalon. Deed ik 's morgens 1 behandeling, 's middags 1 behandeling en 's avonds 1 behandeling. En 5 avonden erbij.
1: En dit is denk ik een beetje het door de wind, het harde werken. Want jouw tweeling was vroeg geboren?
2: Te vroeg.
1: Hoeveel te vroeg?
2: Ze zijn eind 29, zoals jij weet, je hebt ze altijd gekend, van 29 april. Ze hadden in juli moeten geboren worden.
1: April, juli.
2: Juli moesten geboren worden, maar ze zijn 29 april geboren.
1: Ja, mei, juni. Oei. Ja.
2: Dus toen ben ik 's nachts, ik had 's avonds gewerkt. En 5 uur in de ochtend moesten we naar het ziekenhuis. Naar Joostse ziekenhuis, een paar dagen gelegen. Toen ging het niet goed. En toen hebben ze met spoed overgebracht naar Leiden in het ziekenhuis. Ik had een hele fijne arts. En die zei, ik probeer jou niet in Dijkse ziekenhuis. Want dan kan je de baby's niet elke dag zien. Dus ik probeer jou naar Academisch Ziekenhuis in Leiden onder te brengen.
1: Mm.
2: En het is toen gelukt. En dan moeten de kinderen die heel klein zijn en te weinig wegen, afdeling neonatologie Heb je wel eens van gehoord?
1: Voor
2: hele
1: ja.
2: kleine baby's. En zoals jij weet, Achille was 1 kilo. En Tanuya was 12 ons. Och. En dan worden die kinderen ondergebracht afdeling in neonatologie. En daar lag ook een vijfling.
1: Een vijfling?
2: Een vijfling. En toen werd alles hermetisch afgesloten. Want ze waren bang voor publiciteit. Want die vrouw die die vijfling heeft gekregen toen, was arts in het ziekenhuis zelf.
1: Oh.
2: En zo is het. We hebben het heel lang en daar gelegen. En,
1: dus jij deed een opleiding?
2: En toen ik daar lag, moest ik de tweede deel van schoonheidsopleiding examen doen. Maar ik lag in het ziekenhuis. Ik mocht niet naar huis, ik had te hoge bloeddruk. Dus die arts die kwam en die zegt, wat doe jij met die boeken? Ik zeg, ik ben een beetje door een blader, maar ik heb gejokt. Want ik wilde per se mijn examen doen, tweede deel. Want vroeger, ik heb een hele andere opleiding als nu. Een erkend diploma. Toen was het, als je voor 1 vak gezakt was, moet je 1 jaar wachten opnieuw te doen. Dus ik wilde per se, wat ook gebeurde, mijn examen afleggen. Dus ik heb gejokt. Ik zeg, ik heb hulp thuis, mag ik alsjeblieft naar huis? Toen heeft Leo me opgehaald. Ik ben regelrecht naar je jaarbeurshal gegaan, naar Utrecht. En daar heb ik mijn tweede deel examen afgelegd. En iedereen zat thuis te wachten die dag dat ik dood was.
1: Ach.
2: En toen kwam ik heel laat thuis en mijn zoon huilen. En het zei, waar ben je gebleven? En toen heb ik gejokt. Ik zei, ja, het is laat geworden, maar ik heb mijn examen. Ik wilde mijn examen halen, tweede deel. En dat heb ik, is gelukt.
1: Gehaald. En toen heb je de tweeling, dus heb je 4 jaar die meisjes grootgebracht. Toen heb je ze naar school gebracht. In plaats van dat je ging huilen, ben je naar Kamer van Koophandel.
2: Huilen, ben je gek. Waarom moet ik huilen?
1: Nou, dat ze naar school gaan, oeh, huilen.
2: Ben je mal, helemaal niet.
1: Je bent doorgereden naar de Kamer van Koophandel.
2: Ja, ik sta nog steeds ingeschreven.
1: Met Leo, die achter je stond.
2: Ja, ik sta nog steeds officieel ingeschreven. Je kan me googlen en daar vind je me nog steeds.
1: En heb je veel hulp gehad?
2: Van niemand.
1: In die tijd?
2: Van niemand. Ik had geen familie, niemand. Zijn familie hielp mij niet, ik had geen familie. En later de kinderen naar het consultatiebureau moesten, heb ik de buurvrouw gevraagd of zij met me meeging. En die heeft mij altijd, als ik naar het consultatiebureau moest, eens een half jaar, ging zij met me mee om 2 baby's te helpen uit te kleden, aankleden. Ik heb van niemand, van zijn familie, van niemand 0,0 hulp gehad. We hebben het samen moeten doen.
1: Dus dit is ook een beetje de door de wind.
2: Ja. Ja. Niemand heeft me geholpen. Niet zijn moeder, niet zijn zus. Niemand.
1: Maar je hebt 3 mooie kinderen grootgebracht.
2: Ja, en ze zijn succesvol, zoals je weet.
1: Ze zijn succesvol. En aardig en grappig. En vervolgens heb je lieve kleinkinderen.
2: Ja.
1: En jouw familie is ondertussen in die tijd blijkbaar naar Nederland gekomen.
2: Ja. Dus 6 zussen.
1: Dat zou ik ook wel eens in een kamertje willen zien.
2: Nou, we hebben gisteravond groot feest gehad. Familiefeest, zoals je weet.
1: Wat een pracht. Dus dat is dan denk ik... Is dat dan waarom jij kan zeggen... Ik heb dat jonge, angstige meisje van mij af weten te slaan.
2: Ja.
1: Omdat je aan jezelf hebt bewezen...
2: Ja. En daarom zeg ik nu, ik ben op een punt en op een leeftijd gekomen. Ik zal nimmer nederig zijn voor niemand dan ook.
1: Nee.
2: Ik doe het niet meer.
1: Nee.
2: Daar heb ik te veel meegemaakt. Ik heb veel moeten buigen en bedelen. En moeten verdragen en doormaken. Dat heeft gemaakt dat ik ben waar ik nu sta. En ik zal nooit meer nederig zijn voor niemand meer. Dat is klaar.
1: Maar wel liefdevol.
2: Liefdevol.
1: Dat ben je zeker.
2: Ja, want ik hou van mensen. Ik hou van mensen om me heen. Ik hou van drukte. Ik hou van koken. En ik maak graag mensen blij.
1: Dus het is, want je bent niet nederig, maar je bent wel liefdevol en gastvrij en ruimdenkend.
2: Ja.
1: Dus laten we, toch?
2: Ja.
1: Dat is,
2: ja, klopt. Dat is juist.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mooi.
2: Ja.
1: Heel mooi. Ja, nou, ik zou nog een uur door kunnen praten, maar onze tijd zit erop.
2: Ja.
1: Interessant, mooi, fijn, dankjewel.
2: Ja, ik heb het graag gedaan en ik wil best mijn verhaal vertellen. Maar mensen hebben natuurlijk niks aan. Maar misschien, ja, sommige mensen denken, oh, zat het zo?
1: Ja.
2: En waar voor nest kom je? Wie zijn je ouders? Hoe ben je hier gekomen? Wat is je achtergrond?
1: Ja, interessant. Dank. Dank voor je mooie en eerlijke verhaal. En dan gaan we eruit met bedankt Arjen Doelman voor de techniek natuurlijk. Het aflevering is terug te luisteren op de bekende kanalen. En dan gaan we nog even luisteren naar Benny Nijman. Ode aan Maastricht. Jij zet hem altijd hard, dus dat raden wij de luisteraar aan. Zet hem hard. Geniet ervan. En dan wens ik iedereen een prachtige zaterdag en een fijn weekend.
2: En ik ben heel dankbaar en blij dat ik mijn verhaal kon vertellen aan jullie. Dus dank daarvoor.
1: Graag gedaan.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Heerhugowaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
2: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen, heer. Dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
1: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Hallo, met Kees.
5: Truus hier, hoe gaat het?
4: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
5: Wel eens aan een hulphond gedacht?
6: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
8: Waar vind ik nieuwe mensen?
7: Vragen over groei.
9: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
7: Of vragen waar je niet omheen kunt.
10: Hoe behoud ik mijn mensen?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Oh.

0: Depressie is perfect.
1: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grote getale aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
3: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging. En mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wilde de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
2: Al dus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen, waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: De muziekexperts. Live op BR6.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een derde termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. En ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe tegen het einde van de nacht.